terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. En 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

0: euro.
1: Bij de boot op het Sjoekemaak.
2: Op het strand van de Lemmer.
1: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peepers met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Geniet je van de simmer. Geniet je van de muziek. Radio Spannenburg, het hit van de Frieske mannen.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
2: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeg geboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
3: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld op darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

denkst, is het echt te leven? Of is het samen wat kan? De jurk, die is kort. En du wist net hoe het maakt. Lustre je naar je dret.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speaker Hut. Sneun om 10 uur. Radio Spannenburg.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met PRO. Volgens hem staat de inzet van PRO haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. PRO-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is vijf uren.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goeiedag en van harte welkom bij Celebration hier op Radio Spannenburg. Mooi dat je luistert, of misschien schuif je net aan, ben je onderweg of zit je lekker thuis. Dit is alweer de zesde uitzending en het voelt nog steeds bijzonder. We hebben vandaag weer 2 uur vol gospel, worship en muziek die raakt en bemoedigt. Ik ben Esther Maria en Anne de Jong verzorgt ook vandaag weer de techniek. We ontvangen vandaag in de studio voor een mooi interview Annelies Volgers. Ik ga straks met haar in gesprek en natuurlijk luisteren we ook samen naar prachtige muziek. Over muziek gesproken, liefde en hoop. 2 dingen die ons leven kleur geven. Juist op de momenten dat we ze het hardst nodig hebben. Persoonlijk word ik altijd geraakt door muziek die recht uit het hart komt. En een boodschap heeft die verder gaat dan alleen mooie woorden. Daarom beginnen we met I Love You This Much van Jimmy Wayne. Een prachtig nummer over ons verlangen dat we geliefd willen worden door mensen, maar hierin vaak teleurgesteld worden. En dan zegt God, maar kijk naar mij, ik sta met mijn armen open wijd. Zoveel hou ik van jou. Kijk vooral ook even naar de bijbehorende clip van dit nummer op YouTube. Daarna luisteren we naar het Oslo Gospel Choir met Go Tell It on the Mountains. Een krachtig lied dat ons eraan herinnert dat goed nieuws gedeeld mag worden. Maar hier eerst Jimmy Wayne met I Love You This Much.

aan de filmboekbespreking. En dit keer heb ik voor een film gekozen en dat is de film Ben-Hur uit 2016. Het is dus de modernere verfilming van de klassieke roman Ben-Hur, A Tale of the Christ. De film uit 2016 geeft een eigentijdse invulling aan het bekende verhaal van Judah Ben-Hur. Judah Ben-Hur is een Joodse prins die wordt verraden door zijn geadopteerde broer Messala, die carrière maakt binnen het Romeinse leger. Door valse beschuldigingen raakt Judah alles kwijt, zijn vrijheid, zijn familie en zijn positie. Na jaren van slavernij keert hij terug met één doel voor ogen, wraak. Onderweg ontdekt Judah echter dat vergeving uiteindelijk krachtiger is dan vergelding. Tegelijkertijd loopt het verhaal parallel aan het leven en de boodschap van Jezus Christus, die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van Judas karakter. Hoewel deze versie niet dezelfde legendarische status heeft bereikt als de Oscar-winnende klassieker uit 1959, bevat de film indrukwekkende actiescènes, waaronder de beroemde wagenrenwedstrijd. De kern van het verhaal blijft echter hetzelfde. Liefde, vergeving, geloof en de keuze tussen haat en genade. Kort samengevat, Ben-Hur neemt ons mee naar de tijd van het Romeinse Rijk, waar verraad, onrecht en wraak het leven van Judah Ben-Hur volledig op zijn kop zetten. Maar uiteindelijk blijkt niet wraak, maar vergeving de weg naar echte vrijheid. Een indrukwekkende film die oude Bijbelse thema's op een eigentijdse manier tot leven brengt en ons laat nadenken over de kracht van genade. Waar is deze film te zien? Deze film is te zien op Netflix, Pathé Thuis, Huur of Koop of Amazon Prime Video. Omdat het streamingaanbod regelmatig verandert, is het wel verstandig om eventjes te checken of het nog actueel is. Dan gaan we nu weer naar muziek. We maken allemaal momenten mee waarop de reis zwaar lijkt en de weg soms langer voelt dan gehoopt. Juist dan kan muziek ons herinneren aan waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En vooral dat we die weg niet alleen hoeven te gaan. Dat horen we prachtig terug in Wayfaring Stranger van Sela. De woorden I'm just a poor wayfaring stranger betekenen eigenlijk ik ben slechts een reiziger, hier op aarde op weg naar mijn echte thuis. Een tijdloos lied over het leven als een reis met uitzicht op een hoopvolle bestemming. Daarna luisteren we naar Another in the Fire van Hillsong United. Een krachtig nummer dat ons eraan herinnert dat God ook midden in de moeilijkste omstandigheden aanwezig is. Het lied verwijst rechtstreeks naar Daniël 3. Het verhaal van de vrienden van Daniël die weigeren te buigen voor het gouden beeld van koning Nebukadnezar en daarom in een vurige oven geworden. Toen de koning in de oven keek, zag hij echter niet 3, maar 4 personen in het vuur lopen. Ik vind het persoonlijk een bemoedigende gedachte. Niet dat we gevrijwaard blijven van moeilijke momenten, maar dat we er nooit alleen doorheen hoeven. Laten we luisteren naar 2 prachtige liederen. Eerst Sela en gevolgd door Hillsong United met Another in the Fire.

De overdenking vandaag is naar aanleiding van een uitspraak van Corrie ten Boom. Corrie die heeft ooit gezegd: wanneer de trein een donkere tunnel binnenrijdt, spring je er niet uit en gooi je je ticket niet weg. Je blijft zitten en vertrouwt op de machinist. Het is een eenvoudige maar diepgaande les voor je geloofsleven. Iedereen krijgt te maken met een tunnel. Periode waarin het donker is. Gebeden lijken onbeantwoord. Deuren sluiten, zorgen stapelen zich op en God lijkt soms verder weg dan ooit. Een vriendin van mij zei wel eens: het lijkt wel of God op vakantie is. Juist in die donkere periodes, die tunnel, dan ontstaat de verleiding om te twijfelen aan alles wat we eerder geloofden. Heeft God mij wel gehoord? Is hij er nog wel? Weet hij wat er speelt? Zou hij mij vergeten zijn? Maar een tunnel betekent niet dat de trein van het spoor is. Het betekent alleen dat het zicht tijdelijk verdwenen is. Als we in een trein zitten, vertrouwen we de machinist. Ook wanneer we niet kunnen zien waarheen de rails loopt. We springen niet uit de trein omdat het buiten donker wordt. We blijven zitten omdat we weten dat de machinist meer ziet dan wij en hij ons veilig door de tunnel heen loodst. Zo is het ook met God. Wij zien vaak slechts een klein stukje van de reis, terwijl hij het hele traject kent. Wat voor ons een onverwachte bocht, een steile klim of een donkere tunnel is, maakt deel uit van zijn plan om ons veilig op de bestemming te brengen. Denk aan Jozef in Egypte, David op de vlucht voor Saul of Daniel in de leeuwenkuil. Geen van hen begreep onderweg wat God aan het doen was. Toch ontdekten zij achteraf dat God ook in de donkerste momenten aanwezig was. Misschien bevind jij je vandaag zelf in zo'n tunnel. Dan is de boodschap niet: begrijp alles. De boodschap is: blijf zitten. Hou vast aan het ticket dat God je heeft gegeven. Zijn belofte: vertrouw de machinist, ook als je het spoor niet kunt zien. Wat er ook op je pad komt deze week, onthoud dat God verder ziet dan wij kunnen kijken. Ook wanneer de weg door een donkere tunnel voert, blijft hij trouw aan zijn belofte. Want tunnels zijn niet gemaakt om erin te blijven. Ze zijn gemaakt om er doorheen te gaan. En vergeet niet, je reist nooit alleen. Dat is de overdenking voor vandaag. Een wat kortere overdenking, want we hebben straks een gast in de studio. Sommige liederen blijven je een leven lang bij. Niet alleen vanwege de prachtige melodie, maar vooral ook vanwege de boodschap die ze meedragen. Vandaag luisteren we naar twee van zulke bijzondere nummers. We beginnen met Ik wil zingen van mijn heiland, in de uitvoering van Joke Buijs. Dit lied vindt zijn oorsprong in het Engelse gezang I will sing of my Redeemer, geschreven door Philip Bliss en later vertaald door Johannes de Heer. Al generaties lang wordt het nummer gezongen in kerken, huiskamers en samenkomsten. Het is een lied van dankbaarheid voor de liefde van Christus die zijn leven gaf om mensen te verlossen. De eenvoud van dit lied maakt dat veel mensen hierdoor geraakt worden. Soms hoeft geloof niet ingewikkeld te zijn. Soms is het genoeg om stil te staan bij wat God heeft gedaan en daar eenvoudig van te zingen. Daarna luisteren we naar I Can Only Imagine van Mercy Me. Het verhaal achter dit nummer is aangrijpend. Zanger Bart Millert schreef het nadat hij nadacht over hoe het zal zijn om ooit oog in oog met Jezus te staan. Het lied werd mede geïnspireerd door het leven van zijn vader,

die na een moeilijke periode Gods liefde leerde kennen en daardoor ingrijpend veranderde. Het is een vraag die mij soms ook bezighoudt. Hoe zal dat moment zijn? Zullen we zingen? Zullen we stil zijn van ontzag of op onze knieën vallen? Of simpelweg verwonderd kijken naar Hem die ons al die jaren heeft gedragen? Van een lied dat terugkijkt op Gods liefde naar een lied dat vooruitkijkt naar een ontmoeting met Hem. Twee prachtige nummers die ons herinneren aan waar ons geloof begon en waar het uiteindelijk naartoe leidt. Luister mee naar Joke Buijs met Ik wil zingen van mijn heiland, gevolgd door Mercy Me met I Can Only Imagine.

Vandaag heb ik iets extra's toegevoegd en het is de song en haar verhaal. En dat gaat over het nummer Kyrie van Mr. Mister uit 1986. Dit nummer stond in 1986 twee weken op nummer 1. Sommige nummers zijn veel meer dan een mooie melodie. Ze dragen een boodschap mee die mensen zelfs tientallen jaren later nog raakt. Dat geldt zeker ook voor dit nummer, Kyrie van Mr. Mister. Even iets over de band. Mr. Mister werd begin jaren 80 opgericht door zanger en bassist Richard Page en toetsenist Steve George. Wereldwijd kregen zij bekendheid met hun album Welcome to the Real World, waarop ook de grote hit Broken Wings stond. Kort daarna volgde Kyrie, dat in 1986 dus de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse hitlijsten. Wat betekent Kyrie? Kyrie komt uit het Grieks en is een verkorte vorm van Kyrie eleison. Wat betekent Heer, ontferm u of Heer, wees mij genadig? Deze eeuwenoude gebedszin wordt al sinds de vroege kerk gebruikt in zowel de Oosterse orthodoxe als de Rooms-Katholieke liturgie. Het verhaal achter het lied. De tekstschrijver van het nummer, John Lang, groeide op met deze woorden in de kerk. Toen hij jaren later de tekst schreef voor Mr. Mister, wilde hij niet zozeer een religieus lied maken, maar een lied over de levensreis van ieder mens. In het refrein horen we dan ook Kyrie eleison down the road that I must travel. Vrij vertaald, Heer, ontferm u over mij op de weg die ik moet gaan. Het lied gaat over de zoektocht naar richting, kracht en genade onderweg door het leven. Over momenten waarop je niet precies weet waar de weg naartoe leidt, maar toch verder moet gaan. Hoewel Mr. Mister geen christelijke band was, beschreef Richard Page het nummer later als een persoonlijk gebed. Hij vertelde dat het lied gaat over nederigheid, bezinning en het besef dat er iemand groter is dan wijzelf die ons leven kan leiden. Misschien is dat ook de reden waarom Kyrie zoveel mensen blijft aanspreken. Achter de krachtige jaren 80 sound schuilt een eenvoudige gebedszin die vandaag nog net zo actueel is. Heer, wees mij nabij op de weg die ik moet gaan. Kyrie eleison down the road that I must travel. Een gebed verpakt in een popsong. En misschien wel precies daarom nog steeds zo bijzonder. Hierachteraan draaien we gelijk No Longer Slaves van Zach Williams. De boodschap is eenvoudig, maar diepgaand. Maar eerst de song en haar verhaal, Mr. Mister met

Het blijft een indrukwekkend nummer. No Longer a Slave. Ik heb een keer gezien dat hij optrad in de gevangenis. Was ook erg indrukwekkend. En daarmee zit het eerste uur van Celebration er alweer bijna op. Maar we hebben straks nog twee mooie nummers voor je. Wat vliegt de tijd als je luistert naar mooie muziek en bijzondere verhalen. Maar geen paniek, we zijn nog lang niet klaar, want uur 2 staat bomvol moois. In het volgende uur nemen we je mee door de eventkalender, de leukste concerten, bijeenkomsten en activiteiten die je de komende tijd zeker niet wil missen. Daarna hebben we een bijzonder moment hier in de studio, wanneer Annelies Volgers bij ons aanschuift voor een openhartig interview. Dat wil je natuurlijk niet missen. En misschien hoor je jouw favoriete nummer wel in uur 2. Dus blijf bij ons en zet je radio niet al te ver weg. We schakelen straks over naar het NOS-journaal. Maar eerst nemen we nog even de tijd voor twee prachtige muzikale momenten. We beginnen met Brian Dirksen en zijn lied Today I Choose. Brian Dirksen was een Canadese aanbiddingsleider en liedjeschrijver die wereldwijd bekend werd door nummers als Come, Now is the Time to Worship, Refiner's Fire en Today. Zijn liederen hebben miljoenen christenen geholpen om hun geloof onder woorden te brengen. Op 21 juli 2026, dus een maand geleden, overleed Brian Dirksen na een kort ziektebed als gevolg van kanker. Als ik het goed heb, is hij net 60 geworden. Erg jong dus. Zijn muziek blijft echter een blijvende erfenis van aanbidding, hoop en vertrouwen op God. Daarna luisteren we naar een instrumentale uitvoering van Amazing Grace door André Rieu. Misschien wel een van de bekendste christelijke liederen ooit geschreven. Een melodie die al generaties lang vertelt over genade die verloren mensen vinden, gebroken levens herstelt en hoop geeft voor de toekomst. Nu eerst Brian Dirksen met Today, gevolgd door André Rieu met Amazing Grace.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: We zijn terug met uur 2 van Celebration. En ook dit uur gebeurt er weer van alles. Zo nemen we je mee langs de eventkalender met bijzondere samenkomsten, concerten en momenten om alvast in je agenda te zetten. En we krijgen bezoek in de studio van Radio Spannenburg. Bij ons schuift aan Annelies Volgers voor een persoonlijk en warm interview. We gaan met haar in gesprek over haar leven, haar ervaringen en wat haar inspireert in het dagelijks leven. Blijf dus lekker luisteren. We openen dit uur met een lied dat wereldwijd miljoenen mensen heeft geraakt. Who You Say I Am van Hillsong Worship. In een wereld waarin we vaak worden beoordeeld op wat we doen, wat we bereiken of wat anderen van ons vinden, herinnert dit lied ons aan een veel belangrijkere vraag. Hoe ziet God ons? De boodschap van dit nummer is dat onze identiteit niet wordt bepaald door ons verleden, onze fouten of onze prestaties, maar door wat God over ons zegt. We zijn geliefd, aangenomen en vrij. Een krachtige boodschap om dit nieuwe uur mee te beginnen. Hier is Hillsong Worship met Who You Say I Am.

Dan zijn we nu toegekomen aan de evenementenkalender en kijken we wat er in de maand augustus onder andere te doen is in Friesland en omgeving. Elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. En ook de komende weken is er weer van alles te beleven. Bijvoorbeeld het orgelconcert in de kerk in Langweer. Woensdag 26 augustus. Een sfeervol zomerconcert voor liefhebbers van klassieke kerkmuziek. Dan hebben we het Tjerkenpad 2026. Iedere zaterdagmiddag in augustus zijn meer dan 250 Friese kerken geopend voor bezoekers. Een unieke gelegenheid om kerken, geschiedenis, orgels en geloofsverhalen te ontdekken. Het is wat verder weg, maar denk ik wel belangrijk omdat het heel groot is. 26 augustus in Ahoy, Rotterdam treedt CC Winans op. En 27 augustus ook Ahoy, Rotterdam voor King & Country, twee grote worshipconcerten. Dan, weer meer hier in de buurt, maar de kaartverkoop gaat snel. 16 oktober Mosaïek Worship in Zeurhuis ter Veen. En 25 oktober André van der Meer in Leeuwarden. Dus dit was weer eventjes voor de komende tijd de eventkalender. En dan ga ik nu eventjes weer naar kijken wat voor muziek er klaar staat. Dus even kijken waar we gebleven zijn. Even kijken. En mocht je zelf iets weten voor een event of iets dat je zegt, nou, dat is gewoon leuk om af te kondigen op de radio, laat het ons weten. Dan zijn we nu toegekomen aan muziek weer. Do You Hear Me Lord van Gravel & Grace. Een lied dat de vraag verwoordt die veel gelovigen wel eens stellen. Heer, hoort u mij? Midden in twijfels, vragen en uitdagingen klinkt toch het vertrouwen doordat God luistert. Ook wanneer wij zijn antwoord nog niet zien. En dat brengt ons bijna vanzelf bij het volgende lied. Want wanneer we ontdekken dat God ons leven in zijn hand houdt, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Wat er ook op ons pad komt. Daarom luisteren we aansluitend naar het geliefde wat de toekomst brengen mogen. In de uitvoering van opwekking nummer 377. Een tijdloze geloofsbelijdenis die ons eraan herinnert dat Gods hand ons leidt. Vandaag, morgen en alle dagen daarna. De tekst werd geschreven door Jacqueline van der Waals in 1868. Een Nederlandse dichteres en schrijfster. Jacqueline van der Waals schreef dit lied niet vanuit een zorgeloos leven, maar juist vanuit kwetsbaarheid. Zij had namelijk een groot deel van haar leven ernstige problemen met haar gezondheid. Misschien is dat wel de reden waarom haar woorden ruim een eeuw later nog steeds zoveel mensen hoop en moed geven. We luisteren eerst naar Gravel & Grace met Do You Hear Me Lord, gevolgd door Wat de toekomst brengen mogen.

0: Ondertussen is Annelies Volgers bij ons aangeschoven in de studio. Geboren in Sneek en opgegroeid in een muzikaal gezin, kreeg Annelies de liefde voor klassieke muziek al vroeg mee van haar vader. Maar achter de buitenkant van een goede leerling en een succesvol leven ging ook een verhaal schuil van onzekerheid, eenzaamheid en het zoeken naar wie ze werkelijk was. Juist die persoonlijke reis bracht haar dichter bij God en leerde haar luisteren naar zijn stem. Vandaag de dag zet Annelies zich met veel passie in om mensen te helpen die vastgelopen zijn in oude patronen en overtuigingen. Geïnspireerd door Jesaja 61 wil ze mensen begeleiden naar vrijheid, herstel en hoop. Samen met haar man Stefan voedde ze bovendien ook een pleegzoon op, een ervaring die haar leven mede heeft gevormd. Een verhaal van geloof, groei, kwetsbaarheid en hoop. Annelies, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je naar Balk bent gekomen, naar de studio. Laten we maar gelijk eens beginnen met een aantal vragen. Je speelde vanaf je vroegste jeugd, speelde muziek eigenlijk al een hele grote rol in jouw leven. Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan de muzikale momenten die je met je vader hebt beleefd? Kan je daar wat van over vertellen?
1: Zeker.
0: Dat is heel mooi.
1: Ja, dat zijn er heel veel. Ook een heel spannend moment trouwens, als ik er nu zo over nadenk.
0: Ja.
1: Dat ik, mijn vader was onder andere bijaardier in Joure.
0: Oké, okay, dat was zijn beroep.
1: Ja, hij was organist en bijaardier.
0: Oké. Okay.
1: En hij nam mij al heel jong mee. Ik denk niet dat ik een baby was, maar veel ouder was ik denk ik niet. Moest hij mij naar boven dragen. En was ik heel erg bang voor de grote luidklok.
0: Ja.
1: Weet ik nog wel. Dus een van mijn vroegste herinneringen, dat is ook al een muzikale herinnering met mijn vader eigenlijk. Maar dat was niet een hele fijne.
0: Door dat enorme geluid wat uit die klok kwam.
1: Ja, die klok die hing naast het speelklavier, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat was een enorm geluid als je zo klein bent.
0: En, en als die klok, als je nou nog zo'n klok hoort, dan denk je gelijk aan je vader, aan die momenten dat je met hem in die kerk in Joure was?
1: Dan denk ik niet meer aan dat, aan die ene klok. Maar dan denk ik inderdaad wel altijd meteen, oh,
0: ja.
1: Hard.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Hij is toch, toch bijzonder.
1: Ja, altijd meegaan, de torens op. Hij was bij een heer van 6 verschillende gemeenten. Dus ook in Groningen. Dus en met met dat orgelspelen heb ik ook hele goede herinneringen, omdat ik heel vaak mee mocht. Hij gaf dan altijd concerten,
0: mm-hmm,
1: in het hele land en ook in het buitenland. En dan mocht ik heel vaak mee bij het voorbereidende werk, zeg maar. Want een orgel heeft heel veel registers.
0: Ja.
1: En om een orgel mooi te laten klinken, wil je natuurlijk wel verschillende geluiden uit dat orgel halen. En dat doe je met de registers.

0: ik daar al wat van zeggen. En dan...
1: Oké, dus jouw vader vertrouwde jou.
0: Jouw
1: gevoel. Oh, wat mooi.
0: Ja, tenminste, dat gevoel, dat gaf hij mij wel.
1: Nou, dat zal ook wel, want zo stuurt hij jou niet naar beneden.
0: Nee, en soms vroeg hij wat meer uitdagends, want dan wilde hij het zelf even horen. Maar ja, dan was de organist natuurlijk ook pleiten.
1: Ja.
0: En dan speel jij dat eventjes. Nou, laat eventjes maar weg.
1: Zo'n orgel met al die...
0: Maar dan deed ik een poging om daar iets van te spelen... zodat hij beneden dan op zijn beurt even kon horen hoe dat klonk. Ja.
1: Nou, dat is echt heel bijzonder om dat samen met je vader te doen, lijkt mij. Dat, mooi. Hey, en even naar een sprong naar een persoonlijke kant. Toen ik met jou persoonlijk sprak, vertelde je dat je als tiener eigenlijk twee kanten had. Aan de buitenkant, voor mensen die jou misschien niet zo goed kenden, voor de eerste keer ontmoeten, dan leek het allemaal wel goed te gaan. Terwijl jij aan de binnenkant veel eenzaamheid en ook onzekerheid ervaarde. En wanneer besefte jij eigenlijk, of hoe oud was je, of waardoor besefte jij dat die twee werelden niet met elkaar in balans waren? Dat het niet helemaal klopte wat mensen aan de buitenkant zagen en wat er bij jou, dat het aan de binnenkant misschien wel heel onrustig was?
0: Ja, de vraag is niet zo moeilijk, maar het antwoord wel.
1: Ja.
0: Daar heb ik namelijk niet echt een heel specifiek moment voor kunnen ontdekken.
1: Het was meer een proces, laat maar zeggen?
0: Ja, ik moet dan denken aan zoals je soms wakker wordt en het gras, dat er heel veel dauw of mist bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als er veel mist is, dan weet je wel wat er is. Je weet dat het weiland er is, je weet dat die lucht er is. Maar bij het ouder worden als het ware zie je de mist langzaamaan optrekken. Dus dan wordt het veel helderder. Ik moest ook even denken aan het liedje van Eline Bakker. Waar zij zegt, je kunt het leven alleen voorwaarts leven... terwijl je het pas achterwaarts begrijpt.
1: Het is een soort borduurwerk. Als je het omkeert, aan de achterkant is het een grote rommel... en als je het dan omdraait...
0: Zo zou je het ook kunnen zien. Maar ik vond dit ook wel mooi, omdat je inderdaad... je kunt alleen maar voorwaarts leven. Je kan niet terug in de tijd. En toch begrijp je je leven vaak beter als je terugkijkt. En zo is het hier ook mee. Ik wist wel als tiener natuurlijk dat ik soms, als ik alleen op mijn kamer zat, me eenzaam voelde. Mm-hmm. Of niet zeker. Maar er waren aan de andere kant ook andere plekken waar ik me ook wel heel zeker voelde. Dus je voelt, ik denk dat dat voor veel mensen geldt, je voelt je nooit helemaal in alles onzeker.
1: Nee.
0: Of in alles eenzaam. Dus ik denk dat ik dat al wel zag. Op school moesten de hele andere kanten van mij aan de bak. En dat konden die andere kanten ook heel goed. Dus,
1: was muziek iets waar jij je zeker in voelde?
0: Ja. Ja. Muziek. We hadden ook een kennel. Mijn vader die showde ook veel met onze honden.
1: Wat voor soort honden hadden jullie?
0: Engelse cocker spaniels.
1: Oh, oké, mooi, leuk.
0: En ik wilde vroeger altijd Laura Ingalls zijn.
1: Van het kleine huis.
0: Van het kleine huis op de prairie.
1: Ja.
0: Dat lukte natuurlijk niet, want ja...
1: Er waren niet zoveel bergen hier, niet zoveel prairie.
0: Maar ik liep wel heel vaak, deed ik alsof. En dan pakte ik een hond uit de kennel en dan rende ik over de weilanden. En dan, ik had ook lang haar. En dan deed ik net alsof ik haar was. Kijk, dat zijn hele leuke, gelukkige momenten. Dus er waren overal, denk ik, dat je kunt zeggen van... nou, het was oké, er was heel veel heel mooi... Alleen onderhuids speelden er inderdaad ook wel andere dingen.
1: Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. En ook voor jonge mensen ook. En zeker na corona heb ik begrepen dat ook echt heel veel jonge mensen eenzaam zijn.
0: Ja, alleen bij wie toon je dat en wanneer? Hè?
1: Ja.
0: En kan dat u? En kunnen ze dat? Ja. Of ben je dat ook alleen op je kamer?
1: Nou, dat is, want het is een hele kwetsbare kant.
0: Ja, het is een hele kwetsbare kant. En je kunt niet overal je allerkwetsbaarste delen tonen.
1: Nee, dat hoort in deze maatschappij ook eigenlijk niet zo thuis, toch?

0: het wordt in ieder geval niet aangemoedigd.
1: Nee, nee.
0: Nee, en dat is jammer, want je hebt die kanten wel.
1: Zeker, ik denk dat er heel veel mensen die kanten hebben.
0: Ja, ja. Wij allemaal.
1: Ja.
0: Ja, wij allemaal. Alleen ziet ons persoonlijkheidspakketje er bij iedereen iets anders uit. Maar iedereen heeft zijn kwetsbare kanten.
1: Ja, ja. Dat is... Hey, en voor jou speelt het geloof een belangrijke rode draad in je leven. Ja, kan je aangeven hoe dat jouw kijk op het leven en op mensen verandert? En wat dat het verschil maakt in de begeleiding die je biedt aan mensen? Wat voegt het geloof extra toe aan de begeleiding die jij kan bieden? In jouw praktijk eigenlijk.
0: Ja, dat begint bij mijn persoonlijk geloof. Want dat is natuurlijk het fundament.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik aan een God die een buitengewone artiest is.
1: Ja.
0: Ook heel kunstzinnig. Ik kom ook uit een heel muzikaal kunstzinnig gezin. Maar God is natuurlijk ook de ultieme artiest.
1: Absoluut.
0: Denk ik dan.
1: Ja.
0: Die... Ja, dat moet je wel zijn. Als je zo ontzettend veel mensen allemaal uniek kunt maken.
1: En de schepping is natuurlijk ook
0: is ook
1: prachtig,
0: uniek en ook overvloedig. Ik bedoel, je maakt niet 10 vissen, maar ik weet niet hoeveel er zijn. Zoveel verschillende soorten.
1: Mm-hmm.
0: Van alles heel veel.
1: Ja.
0: En van alles heel veel kleuren. Dus dat maakt voor mij dat de mens al waardevol is alleen al omdat hij bestaat.
1: Ja, is
0: want
1: mooi.
0: Want hij is gemaakt door een ongelooflijk creatieve grote God. Dus als hij ons wil maken, ben je per definitie waardevol.
1: Absoluut.
0: En ik denk dan ook... In mijn begeleiding heeft dat ook gevolgen natuurlijk. Ik denk aan mensen als in eerste instantie human beings. En niet human doings.
1: Oké, dat is een mooi verschil.
0: En dat is een mooi verschil.
1: Ja.
0: Alleen dat hebben we, wat jij net ook al aanhaalde, in onze maatschappij leren we dat niet. We leren eigenlijk niet dat ons zijn genoeg is al. We moeten presteren, we moeten dingen doen. En natuurlijk moet je natuurlijk ook dingen leren. Dat staat buiten kijf. Alleen niet op zo'n manier dat jouw waarde daarvan af zou moeten hangen.
1: Nee, klopt.
0: En... Ja, als ik denk aan geloof en verandering... Denk ik, er is altijd hoop. Juist omdat je gemaakt bent door God Himzelf, mm-hmm. zeg maar. Als er dan iets in jou is wat moeilijk is, wat moeizaam gaat... wat pijnlijk is, wat je graag anders zou willen zien... dan mag je bij de Maker zijn... die precies weet welk deel dat is. En hij weet ook hoe hij jou kan helpen om dat weer te maken, als het ware.
1: Ja, dat hij geeft een soort gebruiksaanwijzing in zijn woord.
0: Ja.
1: En het is ook wel handig als we daar tijd en energie in steken... om te kijken welke adviezen die geeft.
0: Ja.
1: Hij heeft ons denk ik ook gemaakt dat wij op zoek gaan naar hem. Dus dat er toch ook wel een soort... onrust in ons is en zodat wij op zoek gaan.
0: Ja, dat denk ik zeker. En ik heb dat zelf ook wel eens ervaren, al eigenlijk voordat ik God zelf kende, denk ik, dat het net leek alsof ik een soort van heimwee had, maar ik wist niet naar waar.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat dat het is. Dat we eigenlijk vergeten zijn. We weten niet meer bewust als mens, soms dat we door hem gemaakt zijn. Totdat je daar weer achter komt. Maar je kunt wel een gevoel van heimwee hebben.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat niet per ongeluk is. Ik denk dat God dat inderdaad in ons gelegd heeft.
0: Ja, ja. Dat denk ik. En ik vind ook mooi wat je zei, dat we, dat we zoveel al voorradig hebben om hem te leren kennen. En dat denk ik dus ook in begeleiding van het is een samenwerking. Dus het is met God samen werken om jezelf weer te vinden als dat nodig is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi gezegd inderdaad. Dat je God ook mag uitnodigen in dat stukje herstel. Als mensen ook bij jou komen.
0: Ja, ik bid van tevoren al. Dus ik weet dat God me soms dingen laat opmerken in zinnen of zo. Dan hoor ik iets en dan geef ik dat aan. En dan blijkt dat achteraf een heel bijzonder moment te zijn geweest. En dan denk ik, ja, dat was niet alleen maar ik. We doen dit samen.
1: Ja,
0: ja.
1: Mooi is dat. En jij hebt echt in jouw programma om mensen te helpen, heb jij twee concrete lijnen, stappenplannen eigenlijk, een soort uitgezet voor de mensen.
0: Ja.
1: Kan je daar, of wil je daar wat meer over vertellen?
0: Zeker. Daar heeft Jesaja 61 ook alles mee te maken. Want het is mijn passie om mensen te helpen die zichzelf voorbijgelopen zijn. En vastzitten in patronen van aanpassen. Jezelf vergelijken, jezelf voorbij lopen, hard werken, altijd maar doorgaan, pleasen. En je merkt vaak dat dat patronen zijn waar je je als het ware in gevangen kunt voelen.
1: Mm-hmm.
0: En God zegt in Jesaja 61 dat Jezus is gekomen om gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
1: Mm.
0: En het mooie vind ik, God heeft ons al vrijgemaakt als je ja hebt gezegd tegen hem. En toch zijn we nog niet altijd vrij. En hoe komt dat dan? En dat heeft te maken met die patronen.
1: Ja, het is ook de spanning tussen, denk ik, ook de wereld die dan aan je trekt en alles van je verlangt, waardoor je dan weer jezelf af en toe verliest in die druk. En dat je dan toch weer terug moet naar de basis.
0: Ook, ja, ja. Onze 95% van wat we doen, doen we onbewust. Dus dat doen
1: ja,
0: we
1: dat
0: op
1: is
0: de,
1: veel.
0: Dat is heel veel.
1: Ja.
0: Dus dat doen we allemaal op de automatische piloot. Dan begrijp je dat veranderen best een klus is.
1: Absoluut. En is het ook zo, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat wordt, het veranderen?
0: Ja, maar dan komt mijn altijd aanwezige positieve mindset weer. Dat bij God is er altijd hoop. Trouwens, er is ook steeds meer bekend over de neuroplasticiteit van het brein. Wat wil zeggen dat we zolang we blijven ontwikkelen, we nieuwe verbindingen aanleggen.
1: Okay.
0: Dus als je het hebt over wat God noemt in de Bijbel vernieuwing van denken.
1: Ja.
0: Dat blijft dus maar doorgaan.
1: Ja, ja, dus ook als je de ouderen onder ons is altijd.
0: Oh ja, zolang de auto rijdt moet die onderhouden worden, toch? Dus,
1: ja.
0: Dan denk ik, ja,
1: dus, een mooi voorbeeld.
0: En
1: ja,
0: dat is bij ons ook zo. Dus dat mijn oudste cliënt was boven de 70. En dan denk ik, chapeau. Want je vindt jezelf dus waardevol genoeg om in jezelf te investeren. En je hebt er ook geloof voor dat dat nog steeds kan. Wat ook zo is.
1: Ja.
0: En je vroeg over die trajecten. Ja, het ene heet doorbreek de cirkel. En dat heeft daarmee te maken met het ontdekken van wat doe ik dan op die automatische piloot? En hoe is dat gekomen?
1: Mm-hmm.
0: En hoe kan ik ook die patronen doorbreken? Ik vergelijk het wel eens met het alfabet ook. We hebben 26 letters. Maar door onze opvoeding en door wat de maatschappij van ons vraagt en je werk en zo, hebben we sterke kanten van onszelf ontwikkeld. Laten we zeggen dat dat 6 letters zijn. Dat betekent dat er nog 20 zijn die wat minder meedoen, of soms helemaal op de achtergrond zijn geraakt.
1: Mm-hmm.
0: Of soms helemaal verborgen zijn geraakt. En ja, ik geloof, ik wil heel graag met God samenwerken om die letters als het ware, die kanten in jezelf weer recht te doen. Om die zelf, om die weer naar boven te halen, naar tevoorschijn te roepen als het ware. En zo kom je meer in balans. Dus niet alleen maar met dat automatische, maar ook met dat
1: wat een beetje op de achtergrond is geraakt.
0: Ja, wat je als het ware je een beetje kwijt bent geraakt soms. We zeggen ook wel eens van, het lijkt wel alsof ik mezelf een beetje kwijt ben.
1: Ja.
0: Dat heeft daar ook mee te maken.
1: Mooi, dus eigenlijk word je veelzijdiger weer en kleurrijker.
0: Je wordt veel meer jij.
1: Ja.
0: Dus je hoeft niet iemand anders te worden. Je wordt veel meer van jou.
1: Ja, dat is een mooie ontdekkingsreis, denk ik.
0: Dat is echt heel erg mooi. En het tweede traject is dan jouw leven, jouw koers. Van als je dan het patroon van altijd aanpassen en voor anderen leven en pleasen hebt doorbroken. Wie ben jij dan? En wat wil je in je leven? Wat vind je dan zo belangrijk? Wat zijn je waarden en hoe past God daarin voor de christenen? En voor de niet-christenen die ik coach, ziet dat er soms iets anders uit. En dan gaan we opnieuw invulling geven aan wat jij belangrijk vindt.
1: Nou, het klinkt als twee hele waardevolle richtingen, wegen die bewandeld kunnen worden. We gaan dit mooie gesprek even onderbreken voor een nummer Belovedness van Sarah Kroger. En ik zou graag aan jou willen vragen, Annelies, waarom spreekt dit nummer jou nou eigenlijk zo aan?
0: Nou, er staat in dat lied, het begint met You've owned your mess, you've owned what you see in a mirror. En dat zegt als het ware, je hebt wat anderen over je zeggen, wat je over jezelf bent gaan denken, daar ben je eigenlijk eigenaar van gaan worden. Maar is het wel allemaal waar? En dan zegt God eigenlijk van, je mag je belovedness, dus hoe je geliefd zijn, hoe ik over jou denk, daar mag je ook eigenaar van worden. En ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. En later zeggen ze ook nog dat God gaat op zoek naar je en die vind je. En dan moet ik denken aan Lucas 19, vers 10. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En ik heb daar zelf in mijn eigen Bijbel bij geschreven. En hij is ook gekomen om te zoeken en te vinden wat in ons kwijt is geraakt.
1: Ja, snap ik. Ik snap wat je...
0: Ja.
1: En dat we geliefd zijn.
0: Dat we geliefd zijn en dat je dat zelf ten volle mag beseffen.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat heel helend kan zijn voor heel veel mensen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: We gaan luisteren naar het nummer Belovedness.

0: We hebben zojuist geluisterd naar het prachtige Belovedness. Annelies zit bij ons in de studio, Annelies Volgers. En zij vertelt met veel passie over haar leven. En over wat ze allemaal doet om mensen te helpen in haar praktijk. En nou wilde ik jou vragen over jouw passie die is ontstaan vanuit Jesaja 61, gevangenen vrijlaten. Maar eigenlijk hebben we het daar zojuist ook al een beetje over gehad. Heb jij hier nog wat aan toe te voegen? Of dat je zegt, nou, ik wil dit toch graag daarover kwijt?
1: Ja, waar ik aan moet denken is dat we soms zo streng voor onszelf zijn. Dat vind ik vaak zo jammer.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt door die automatische piloot van ons vaak.
0: Ja.
1: En dat is vaak zonder dat we het doorhebben. Daarom is het natuurlijk ook onbewust.
0: Ja.
1: En een tijdje geleden had ik een workshop 's ochtends bij mij thuis. En dat ging over zelfcompassie. Het belang van zelfcompassie. Dat Jezus heel mild naar ons kijkt, vol liefde. En dat we dat zelf, we geloven wel dat hij dat doet. En zelf kunnen we het vaak niet naar onszelf. En mm-hmm. dat is zo jammer. Dus toen was er ook een jonge vrouw, begin 20, die zei, ja, ik wil wel heel graag ontspannen. Maar dat mag niet. En toen zei ik, van wie dan niet? Ja, van mij niet. Dus zodra ze 's avonds dacht, oh, nou, dan heb ik alles gedaan. Nu kan ik gaan zitten
0: mm-hmm.
1: op de bank. Zodra ze zat, kwamen meteen die stemmetjes. Ja, maar je moet wel iets doen. Je moet wel dingen doen die nuttig zijn.
0: Oh, nuttig zijn. Ja. Dat is ook wel typisch iets Nederlands, toch?
1: Ja, of dat is typisch iets Nederlands, denk ik ook wel. Dus dan moet je, voordat je het weet, en dat herkennen misschien luisteraars ook wel, je wilt heel graag uitrusten en je gaat zitten en je zit en je staat alweer.
0: Hm.
1: Maar je denkt, oh ja, dit moet nog, dat moet nog. We gunnen onszelf heel weinig rust. Om nog een andere reden, vaak is op het moment dat we stilstaan en onszelf niet meer voorbij zouden lopen, dan merken we wat er is. En wat er is, dat dient zich het eerste aan. Dus als we rustig willen worden en rust willen, dient zich eerst onrust aan.
0: Is het vluchten, begrijp ik jou goed, ook een vluchtgedrag? Van nou, laten we maar bezig zijn, want dan dringt de werkelijkheid niet helemaal door?
1: Ja, maar dan vaak volkomen onbewust.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Dat denken we niet over na. We hebben geleerd door alles wat we mee hebben gemaakt dat dat effectief was om bij bepaalde nare dingen vandaan te blijven.
0: Dat is veilig.
1: Ja, dus overlevingsstrategieën zijn vaak ook heel effectief. Totdat je ouder wordt en je merkt, oh, als ik, en dan werken ze nog net zo hard, die overlevingsmechanismen. En dan zorgen ze ook vaak er juist voor dat je er ook wat gevangen in raakt.
0: Hmm.
1: Omdat het niet meer lukt om het anders te doen.
0: En merk jij als mensen bij jou komen dat ze meer rust, als ze begrijpen dat ze geliefd zijn en dat ze ook niet altijd nuttig hoeven te zijn, maar dat ze ook rust mogen nemen, dat je jezelf ook dan inderdaad aan kan leren?
1: Zeker kan je dat. En dat kun je door te ontdekken wat er op de achtergrond is geraakt.
0: Okay.
1: En door de moed te hebben om die eerste onrust onder ogen te zien. Dus onder ogen te zien waar je de hele tijd eigenlijk misschien ook wel onbewust bang voor bent geweest. En dan erachter te komen dat God daarin bij jou is. Dat je niet alleen bent. En dat het minder erg is dan je al die tijd misschien had gedacht. En dat je er tegen kan. Dat je inmiddels volwassen bent. En dat je het met hem aan kan. En ook met jezelf. Want je bent volwassen geworden. Dus ja, zeker kun je hier heel, heel, heel veel in leren.
0: Dat is wel heel, heel hoopvol om te horen, denk ik ook, voor de mensen die luisteren. Dat het is niet hopeloos, maar dat je inderdaad stappen kunt ondernemen om patronen te doorbreken en dingen te veranderen.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Mooi. Nou heb jij samen met je man Stefan, hebben jullie een pleegzoon opgevoed. Wil je daar misschien over vertellen welke lessen je daar over van hebt geleerd en of je die ook in de praktijk toepast of wat dat met jou heeft gedaan of met jullie heeft gedaan?
1: Zeker, daar heb ik heel veel van geleerd. Het belangrijkste wat ik ervan heb geleerd, en denk ik Stefan ook, is leren de onderste weg te gaan. Dus ons belang uit liefde onder dat van een ander kunnen stellen.
0: Zonder over je eigen grenzen.
1: Precies. Wel bewust uit liefde. Dus dat is iets anders. Dat is goed dat je dat opmerkt. Dat is namelijk heel iets anders dan jezelf wegcijferen. Omdat dat niet anders gaat, zeg maar. Hè? Dus,
0: nee.
1: Maar zolang iets en zodra iets een bewuste keuze is,
0: ja,
1: uit liefde, dan ben je er zelf bij geweest. Dus dan ben je bewust van het feit dat je ook het andere kan kiezen.
0: Mm-hmm.
1: En wij kozen dan ook regelmatig ook wel voor onszelf. Want dat is heel belangrijk. Sowieso als ouder, maar ook als pleegouder. Als elk mens. Om een balans te zoeken tussen geven en voor jezelf ruimte innemen. Dus dat is iets wat we hebben geleerd. Ook hier hebben we weer geleerd, er is altijd hoop en altijd perspectief. Dus ook door moeilijke tijden heen is daar God die jou vast heeft. En die altijd de stip aan de horizon geeft. We zijn ontzettend veerkrachtig geworden door deze tijd. En het is mooi, veerkracht is niet een persoonlijke eigenschap. Veerkracht is een iets wat je kunt leren. Veerkracht is een vaardigheid. En je kunt het vergelijken als naar de fitness gaan. Daar train je je spieren.
0: Ja.
1: En door het leven, door moeilijkheden of door zware tijden train je als het ware je geestelijke mentale spieren.
0: En je kunt terugvallen op ervaring weer. Dat je denkt, hey, dit heb ik al een keer meegemaakt.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik het zo opgelost. Of toen is dat of dat wel of niet goed gegaan. Nu ga ik het zo doen.
1: Ja, voortschrijdend inzicht natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, maar het mooie, het allermooiste vind ik bijna wel dat je er zo veerkrachtig van wordt. En meer mens eigenlijk. Maar dan, daar heb je wel een bepaalde houding voor nodig. Daar heb je wel een, als het ware, een groeimindset voor nodig. Want je hebt vast zelf ook wel gemerkt in je leven of mensen ontmoet. Twee mensen kunnen hetzelfde meemaken. Mm-hmm. En de een groeit ervan. En de ander voelt zich een slachtoffer.
0: Klopt. Is dat ook een kwestie van een keuze?
1: Het is zeker ook een kwestie van hoe sta je in je leven.
0: En waar kies je voor?
1: Waar kies je voor? Overkomt alles jou? Dan ontneem je jezelf helaas ook heel veel groeimogelijkheden.
0: Ja.
1: Maar als jij ervoor kiest om te kijken, wat heb ik allemaal wel? Dus ook dankbaarheid in te zetten. Wat kan ik nog wel? Wat zie ik wel? En soms was dat bij ons in hele moeilijke tijden een heel mooi vogeltje wat ik in de tuin zag. Dus ook oog krijgen voor het hele kleine, wat heel mooi is. Het is wel leuk, ik doe met mijn mensen die bij mij in coaching komen, pak ik heel vaak een wit vel papier.
0: Ja.
1: En dan zet ik één kleine zwarte stip op. En dan vraag ik, wat zie je?
0: Ja.
1: En wat denk je
0: dat
1: mensen...
0: Dat lijkt me interessant, ja.
1: Iedereen zegt, ik zie een zwarte stip. Terwijl het witte vel papier
0: veel groter is.
1: En dat is wat wij vaak met ons leven ook doen. De moeilijkheden, de zwarte stip. Dat duiken we soms als het ware bijna in, zodat we...
0: Een soort zwart gat.
1: Een soort zwart gat, ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dat het hele witte vel, dat wordt aan ons ontzichtveld ontnomen. Maar je kunt dat dus anders doen door je ogen als het ware te openen voor dat witte vel. En te kijken, wat er naast die zwarte stip allemaal is.
0: Ja, dat is wel een hele interessante benadering. Ja, want ik denk dat ik ook inderdaad zou zeggen, ja, een zwarte stip.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, dat witte vel is inderdaad veel groter.
1: Ja, dat witte vel. En dat op het moment dat je dat inziet, dus zo kan zo'n heel handig iets wat je kunt zien, een wit vel met een zwarte stip, ook zoveel inzicht geven.
0: En dat witte vel, dat kan van alles op gebeuren nog.
1: Daar kan zoveel op gebeuren.
0: Kan heel mooi ingekleurd worden.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Mooie vergelijking. Die ga ik zeker onthouden. Als ik inderdaad misschien een keer focus op iets. Dat ik denk, nee, denk aan dat witte vel.
1: Ja, en ja, wat we ook nog hebben geleerd. Nou, we hebben nog veel meer geleerd. Maar dat ik heb geleerd. Mijn doel in mijn leven is niet alle pijn en lijden uit je leven bannen. Want dat kan helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar dat is meer geworden, nou, voor de Friese luisteraars, leren doensje in de rein. Dus leren dansen in de regen.
0: Klopt, ja. Mooi beeldspraak is dit. Ja. Het kan ook niet. We leven in een gebroken wereld. Je kan niet alle pijn wegnemen.
1: Op het moment dat je alleen maar daar heel hard naar streeft.
0: Dat is gedoemd om te mislukken.
1: Dan word je heel ongelukkig.
0: Ja, ja. Ja. Klopt. Dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. De tijd gaat heel snel. En veel mensen herkennen het gevoel dat ze zichzelf onderweg zijn kwijtgeraakt door verwachtingen, pleasen of altijd maar doorgaan. Wat zou jij tegen de luisteraar willen zeggen die zich daarin herkent en verlangt naar meer rust, vrijheid en levenslust?
1: Ik zou in eerste instantie willen zeggen van, als dit voor jou geldt, je kunt jezelf terugvinden. Dus dat kan.
0: Ja, ja, je hebt net heel veel voorbeelden genoemd. Hoe je dat eventueel, de stappen die je kunt ondernemen.
1: Ja, precies. En dan gun ik je de moed om die stap te zetten. Want mensen die veel geven, vragen minder voor zichzelf. Mm-hmm. En daardoor is de stap om hulp te vragen soms ook groter voor deze mensen. Dat ze gewend zijn zelf te geven. Dus ik gun het ook de luisteraar heel erg om even niet door te lopen. Even stil te staan. En bij jezelf te raden gaan, waar heb ik behoefte aan? En dat mag. Je mag ergens behoefte aan hebben. En ook jij mag investeren in jezelf. Zodat je juist veel duurzamer kunt geven.
0: Ja, zonder uitgeput te
1: Precies.
0: raken.
1: Precies. Want als jij er helemaal mag zijn, dus met al die 26 letters waar we het over hadden, dan kun je bewust kiezen om op het ene moment te geven en op het andere moment zonder schuldgevoel nee te zeggen.
0: Je moet ook af en toe opladen, hè? Net zoals de elektrische auto's van nu.
1: Ja.
0: Moet je ook, je kan niet alleen maar blijven rijden, laat maar zeggen.
1: Nee, en ik zou ook graag willen zeggen van het ligt niet aan je wilskracht. Je hebt misschien al van alles geprobeerd. Misschien heb je al van alles op internet opgezocht. Heb je al een cursus, hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe zeg ik nee? Heb je al van alles misschien gedaan? Heb je heel veel voornemens misschien ook al gehad? De volgende keer, weet je wat ik doe? Ik moet gewoon nee zeggen. Dus, simpel. De volgende keer als mij dit gevraagd wordt, zeg ik nee. Ik kom voor mezelf op. En dan komt die volgende keer en dan zeg je ja.
0: Ja.
1: Het ligt aan die automatische piloot.
0: Oké, ja.
1: En die mag je eerst leren kennen. Hoe ben je hierin terechtgekomen? Waarom doe je wat je doet? En troost je? Wij hebben dus allemaal die automaat. Dus iedereen mag zichzelf dit afvragen. Waar komt die vandaan? Hoe is het begonnen? En dan leer je ook wat je kunt doen om er weer uit te komen.
0: Ik zie dat de tijd echt gevlogen is. Ik wil jou nogmaals heel erg bedanken voor het fijne interview. Voor mensen die graag naar aanleiding van dit interview contact met je willen opnemen, zal ik wat op de website zetten. Het is in ieder geval Annelies Volgers uit Elst. En misschien kan je de naam van jouw praktijk nog even noemen.
1: Heel makkelijk. Annelies Volgers Coaching.
0: Nou, dat gaan we onthouden. Dan gaan we nu door met een blok van 3 nummers. Maar qua tijd gaan we dat allemaal niet meer halen. Dus ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende uitzending in september weer intuned op Celebration.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie welkom bij Radio Spomber. Mijn muzikaal onthaal op deze eerste tune op 18 augustus 2020. En de eerste plaat weer een hele mooie van Quintus en de Grote Race. Wat leuke muziek op deze eerste tune tot ontzien hoe het tijd dit muzikaal onthaal met Johannes de Vries. En hij heeft een verzoekje, ik heb gerust naar Johannes Bellien appen. Op de telefoonnummer 06-48-61-0-3-4. Hij heeft verzoekjes en groetje of verzoekje, ik heb gerust naar Johannes Bellien appen. 06-48-61-0-3-4. En rond Jelve Jochem en Jelve Tien, dan heb ik even een interview met Pieter Broensma. Dan praten we over de trekkertrek. In Oormarm, 22 augustus. Hier let ik even je mee verjaren.

proberen wat leuke muziek te draaien. Wat Nederlandstalige, wat piratenhits en wat Friestalige muziek. Hij heeft een verzoekje gekregen naar Johannes Bellien appen op de telefoonnummer 06-48-06-04. Dan proberen wat leuke muziek te draaien van jongen oud, niemand uitgezonderd. En als je naar buiten dan zul je wat zuiter waar, hè? In het Hollands is het zo terug.

nooit deze plaat krijgen we een hele mooie in van Doe Maar en Is Dit Alles? Ja, Is Dit Alles? Ja, van mij wel, hè? X is een hele goeie jongen.

Ja, natuurlijk een hele mooie plaat van Henk Dussel en Stap voor Stap. En toen heb ik er ook helemaal plaats van Vocal Roses, De Dames het Oren Maar Mooi en Dan Brandt het Vuur. En toen heb ik er ook helemaal plaats van Doe Maar en Is Dit Alles. Jouw harkje naar je Radio Spanberg, mijn muzikaal onthaal op deze tiest, tuur maar je

Heim verzoekjes kunnen gerust naar Johannes Billion appen. Op de telefoonnummer 0648-61-0 tref je over. We gaan zometeen naar een hele mooie plaatje van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Luister maar gezellig mooi. Dit is Radio Spamberg, mijn musical onthaal op deze T-studio met Johannes de Vries.

Ja, dat weekend helemaal plaat van BZN en Rocking the Trolls. En toen hebben we draait een helemaal plaat van Benny Nijman en ik weet niet hoe. En toen heb ik draait een helemaal plaat van Gerard Coxen. Het is weer voorbij die mooie zomer. Zo had ik nou je muzikaal onthaald op deze tiende tune van Johannes de Vries. En dan heb ik verzoekjes, ik kan gerust naar Johannes bellen en appen. Op de tol van maar 0, zoiets, via 8, zoiets 1, Jochen 0, 3, 4. Heb ik spot naar spot evenementen in de regio of evenementen. Kan je me altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com. Of info@radiosponberg.nl. Dan geeft de spotredactie aan dat ik een mooi spotevenementen in de regio binnen. Heb je mijn spot naar spotevenementen in de regio of evenementen? Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com. Of info@radiosponberg.nl. Dan geeft de spotredactie aan ik dat er mooi spotevenementen in de regio binnen of evenementen. We gaan zo meteen even naar de interview van Pieter Brunsma. Dan praten we over de trekkertrek in Oormarm. Op 22 augustus.

0: Ja, dan hebben we Pieter Bruinsmoen op telefoon. Een hele goeie jongen, Pieter.
1: Ja, goeie jongen.
0: Dan praten we even over de trekken. Dat is komende dus 22 augustus.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, en het begint om jouw vjogen, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Vanwege het volle programma dat we de laatste jaren iets eerder beginnen.
0: Ja, klopt. Dus, en het is bij Foucault-Loon, bij de Jans Coutanuswooi.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Sinds een paar jaar zitten we daar.
0: Ja, ja, en hoeveel deelnemers doen daarom mooi, Pieter?
1: Nou, een krap 200 hebben we dit hier. En dan hebben we er nog een Nikolaus aan. Of niet talent, om het
0: nee, dat is heel soort om samen te zissen.
1: Ja, klopt. Nou, dat is juist in heel Noord-Nederland wel gebeuren. Dat alle trekken, die zit samen vol.
0: Ja, klopt. Dus ja, en we gaan ik in de week al wat rondwetter gaan. Dat is ook voor je mek wat goed. Dan heb je mek geen stof daar bij je me, hè?
1: Ja, nee. Je mag de hele week wel wat draaien aan mij. Maar dat het sneeuw maar droog is. Dat is wel belangrijk.
0: Dus dan zal Johannes even duimen dat het komende sneeuw droog is.
1: Ja, dat moest je in handen nemen, dacht ik.
0: Ja, klopt. Dus, en wat heet met de nooie? Ik ken een muziek de nooie, Pieter?
1: Nou, niet een echt feest. Zouden we vroeger bij een meneesje wel hand hebben. Maar wel, nou ja, ik heb nog een bier drinken en er is wat muziek met een DJ. En dan kunnen we er mooi nemen wat nooie hangen.
0: Ja, klopt. En even nooit praten. Hoe het dan komen dus nu een weest weer.
1: Ja, klopt. Ja, ja, nee. Ja. En dat bedoel wel een soort meisje hing je. Ik woon van 4 jaar oud en in de buurt een actie wel wat. En dan, nou, nou, dat is altijd wel gezellig.
0: Ja, klopt. En mooi, hoeveel vrijwilligers binnen je mooi bezig met dit evenement?
1: Nou, ik weet het net precies, maar ik denk al wel op ongeveer 80 zitten.
0: Ja, zonder vrijwilligers, dan kon je met dit ik net dwaan.
1: Dat wordt helemaal niks. Nee,
0: nee, nee, nee.
1: De vrijwilligers ben ik gewoon van afhankelijk.
0: En sponsors, hoe zit dat daar mooi?
1: Ja, die heb ik. We hebben volgens mij 92 sponsoren. Van, nou ja, wat Lietscher en ik best wel Rutten.
0: Ja, dus dat is het Rikke best doet, Pieter.
1: Ja, nee, dat, ja. Daar word ik een soort moeite verdiend. En dat slaagt ik wel mooi. En dat is ook wel mooi dat mensen en bedroegen uit om jou uit daar mooi helpen willen.
0: Ja, klopt. Zonder de mensen dan weet dit ik net dient. Dus ook zoals het nou komende sneeuw. Toi. Maar de trek enorm arm om jou van Jochen. En je moet met mooie protten willen dit dwalen.
1: Nee, hartstikke best. Het komt helemaal goed. Als het warmer droog is, dan komt het helemaal goed.
0: Nou, hartstikke bedankt, Pieter. En we horen wel contact.
1: Ja, dat ook bedankt.
0: Oké, hoi.
1: Yo, hoi.

Ja, dat ik een helm oplaat van een highway en voor Soenje doe ik alles. En toen heb ik het rood helm oplaat van André Verdoon en Bim Bam. En toen heb ik het rood helm oplaat van The Classics en Yellow Sun of Ecuador. Yo, had ik nou je Radio Spomber mijn musical onthaal op deze T-studio met Johannes de Vries. En hij heeft me verzoekjes, ik heb gerust naar Johannes België en appen. Op de telefoonnummer 0648-0034. Dan draaien we jouw verzoekje tot ons zien worden op Radio Spomberg. De streekomroep van de Friese Maarten en de Budnom. Op de 6-4, ik heb de 106 woning in regio Heerenveen en Amstreken. En ik heb via DAB Plus rijden via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. En ik heb via Radio TV Spomberg. Heb ik op haar achtergrond te jaren. Je kan ik radio, of Radio TV Spomberg. Ik zijn via Facebook, Instagram, TikTok. Steen al die mooie filmpjes op de redactie. Ik ga even op een fiets terug de Friese Maarten en de Budnom, hè? Dan zoek ik Daniel Koistra op een fiets terug Bolkene. Nou, Ronald van Palmer de Boot terug de Lutzene. Was maar net te huggiet, hè? We gaan zo meteen naar de volgende plaat. We hebben 21, 22 en 23 augustus Glamour Beats Festival. Nou, André Hazes junior, die komt ik te zingen. Dat is op de 9e mei. Maar ik hoop dat deze nummer gaat te zingen. Dat is De Nacht is Mijn Leven. Nou, hier komt die André Hazes junior en De Nacht is Mijn Leven.

Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Henk Wijngaard en Hey Susie, de bui is over. En toen heb ik het eruit een mooie plaatje van André Hazes Junior en De Nacht is Mijn Leven. En Johannes zit ook op de klok, weer bijna Jochen Oeren. We gaan op naar het nijs van Jochen Oeren. Nou, Jochen Oeren ben maar de twaalf uur van muzikaal onthal op deze tiestuum met Johannes de Vries. En hij heeft mijn verzoekjes, ik heb mijn gerust naar Johannes bellen en appen. Op de telefoonnummer 0648-61-0-34. En ik zeg tot zometeen, nooit nijs van Jochen Oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie, welkom bij de tweede uur van Musical Onthalen per deze 10 18 augustus 2022. En de eerste plaat we kunnen helemaal niet in. Van Gradamen en Alicia. Ja, dat we kunnen helemaal niet in. Ga je me verzoeken, ik neem gerust naar Johannes Bellien appen. Op de tolfnummer 0648, zo zie je een joch 0, treff jou er. En voor de mensen die net fris kunnen verstaan, ik even in het Hollands. Een hele goede avond, welkom bij de tweede uur van Musical Onthalen. Op deze dinsdagavond bent Johannes de Vries. En heeft u ook verzoekjes, kunt u gerust naar Johannes bellen en appen. Op de telefoonnummer 0648619034. Sandra, wat een leuke muziek tot ontzien wordt daar, hè? Heb je mijn verzoekjes, kan ik gerust naar Johannes Bellien appen? Telefoonnummer 0648619034. Treff jou er. We gaan zo meteen naar de volgende plaat, eigenlijk een harmonie van Dick Hout. Die zongt even, te veel is niet genoeg. Oh, daar ben ik maar wel benijd mooi. Luister maar jezelf mooi, dit is Musical Onthalen op deze 10e tune van Johannes de Vries. En rond de 11:00 draaien we even de interview van Pieter Bruinsma over de trekkertrek komende steun in Oormarm.

Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Herman Limpinghoff en Kitty uit Kansas City. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van het Rhapsodisch in Caroline. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van Van Dijkhout en Te Veel Is Niet Genoeg. Hier in Musical Onthaal op deze T-Stil met Johannes de Vries. Jou kan een morgen hier tussen het zien en tol voer ik luisteren naar je Friesiane mix. Mooi Romke Kroondijk. Dan kan je me naar je Romke Kroondijk bellen, hè? Op de tolfoonnummer 0454-0221, hè? Dan ben je even keuze 12 drukken, hè? Dan krijg je de studio ervoor. Zo, het is radio-collega Arne van den Berg. Ik ga even bellen. Die zit tussen 1 en 3 uur. Mijn countervolke rock'n'roll. Kom maar dus naar mijn Johannes de Vries. En Aalts erbij, hè? Die wil even hier de tickets. Die zou je een wikkel wordt het heel goed. Dus die zou je Johannes Kestek One Way Wind draaien. Want het wordt heel goed in wikkel, hè? Oh, hier begint het ook heel goed te waaien. Oei jee. Hier komt zometeen naar deze blad. Tickets en One Way Wind. Voor iedereen die harkt voor de buren links en rechts. Voor de hele gemeente de Friese Maren en Zuidwest-Friesland. En voor de mensen op een camping nog. Op een bootjes. En voor alle duwtjes. Hey, mijn verzoek is, ik heb gerust naar Johannes Belgen appen op de telefoonnummer 06 48 61 00 34.

dat weer een helemaal plaat van de havenzangers en daar bij die molen. En toen heb ik eruit helemaal plaat van Theo en Marianne. Hey schat, weet je dat? En toen heb ik een verzoekje eruit van Orne van den Berg. Van de Cats in One Way Wind. Ik hoop dat het daar weer in Wiekel wat rustiger is met het waaien, hè? Yo, had ik nou je Radio Spanberg met je muzikaal onthalen op deze tiende deel met Johannes de Vries. En hij heeft een verzoekje, ik heb gerust naar Johannes bellen en appen. Op de telefoonnummer 0748 zoals hier in Jochnul Trijfjouwer. Zij het is radiocollega Siep de Hanek even een berichtje jongt. Die zit ik elke vrede jongt tussen zoiets en achten. Siep's stoorzender. Nee, die stoort net op een zender, hè? Die heeft wel een hele mooi programma om te hakken. Op de vrijdag tussen zoiets en acht een Siep stoorzender. Maar die wil even hier Frank en Mirella. Voor iedereen die luistert, voor de boeren links en rechts, voor de hele gemeente de Friese Marren en de Buitenom. En voor Siep zijn maten, hè? De matenploeg, hè? Die wil even jaren Frank en Mirella en sneeuw in augustus. Oh, dat is wel een beetje beteerd, hè, in augustus sneeuwen. Maar even wachten, Siep. Maar die komt nog deze plaat even Frank en Mirella en sneeuw in augustus. Een hele goeie.

0: Ja, dan hebben we Pieter Bruinsma op telefoon. Een hele goeie jongen, Pieter.
1: Ja, goeie jongen.
0: Dan praten we even over de trekken. Dat is komende dus 22 augustus.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, en het begint om jouw vjogen, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Vanwege het volle programma door we de laatste jaren iets eerder beginnen.
0: Ja, klopt. Dus, en het is bij Foek op Loon, bij de Jan Scoutanuswooi.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Sinds een periode hier zitten we daar.
0: Ja, ja, en hoeveel deelnemers doen daarom mooi, Pieter?
1: Nou, een krap 1200 hebben we dit hier. En dan hebben we er nog een Nikolaus aan. Of met talent, noem het.
0: Nee, dat is heel soort om samen te sissen.
1: Ja, klopt. Maar dat is juist in heel Noord-Nederland wel gebeuren. Dat alle trekken, die zit samen vol.
0: Ja, klopt. Dus ja, en begin ik in de week om wat rondwetter gewoon. Dat is ook voor je mek wat goed. Dan heb je mek geen stof daar bij je me, hè?
1: Ja, nee. Je mag de hele week wel wat draaien aan mij. Maar dat het sneeuw maar droog is, dat is wel belangrijk.
0: Dus dan zal je gewoon eens even duimen dat het komende sneeuw droog is.
1: Ja, dat moet je nou omleggen, dacht ik.
0: Ja, klopt. Dus, en wat heet met de nooie? Ik ken een muziek de nooie, Pieter?
1: Nou, net een echt feest. Zouden we vroeger bij een manege wel hand hebben. Maar wel, nou ja, ik heb nog een bier drinken en er wat muziek met een DJ. En dan kunnen we er mooi naar wat nooie hangen.
0: Ja, klopt. En even nooit praten. Hoe het dan komen dus nu een weest wie.
1: Ja, klopt. Ja, ja, nee. Ja. En dat bedoel altijd een soort meisje hingen. Ik woon van 4 jaar en in de buurt een actie wel wat. En dan, nou, nou, dat is het altijd wel gezellig.
0: Ja, klopt. En mooi, hoeveel vrijwilligers binnen je mooi bezig met dit evenement?
1: Nou, ik weet het net precies, maar ik denk dat we wel op ongeveer 80 zitten.
0: Ja, zonder vrijwilligers, dan kon je met dit ik net dwaan.
1: Dat wordt helemaal niks. Nee,
0: nee, nee, nee.
1: De vrijwilligers ben ik gewoon van afhankelijk.
0: En sponsors, hoe zit dat daar mooi?
1: Ja, die heb ik. We hebben volgens mij 92 sponsoren. Van, nou ja, wat liedje en ik best wel drutten.
0: Ja, dus dat is het Rick best doet, Pieter.
1: Ja, nee, dat, ja. Daar word ik een soort moeite verdiend. En dat slaagt ik wel mooi. En dat is ook wel mooi dat mensen en bedroegen uit om jou daar mooi helpen willen.
0: Ja, klopt. Zonder de mensen dan weet dit ik net dient. Dus ook zoals het nou komen de sneeuw toi. Maar de trekken in de arm om jou van Jochen. En je moet mooie protten willen dit dwan.
1: Nee, hartstikke best. Het komt helemaal goed. Als het warm en droog is, dan komt het helemaal goed.
0: Nou, hartstikke bedankt, Pieter. En we horen wel contact.
1: Ja, dat ook bedankt.
0: Oké, hoi.
1: Jo, hoi.

Ja, en toen wou deze plaat even net, hè? Nee, die zijn je al. Nou, we gaan even naar je Manke Nelissen, kleine jodeljongen, hè?

Ja, dat weer een hele mooie van Manke Nelissen, kleine jodeljongen. En toen heb ik het eruit helemaal blij van de zusjes en dondersmachtig mooi. Jo, had ik nou je musical onthaal op deze T-station, maar Johannes de Vries. Heb je me nog verzoekjes, kan je me nog even bellen? Of hebben op de telefoonnummer 0648, zoals je in Joch 035. We hebben elke snuntemoon tussen Jochen en 11 uur. De gezelsnuntemoon met Orne de Jong. En tussen 11 en 9 hebben wij Spomberg Nijs Wiekoin. Trot de redactie van Radio Spomberg, hè? En tussen 1 en 3 uur hebben we Countervolk Rockroll met Orne van den Berg. Aaltje en Johannes. Tussen 3 en 4 hebben we gewoon Friesk non-stop. Tussen 4 en 5 hebben we die Duitsers blijven rondleden hoe ze praten. Und Anton. In die grote ledenhoesepakjes. En tussen 5 en 6, bedoel ik. Goud vanuit op zaterdag mooi ziet. En tussen 6 en 7 hebben we Radio Spomberg non-stop muziek. Van zon tot 8 hebben wij, van zon tot Jochen bedoel ik. Moest ik krijg van Jon een vongeren op kop. Speakerhut. Tussen zon en Jochen Oeren, hè? En tussen Jochen en 10 hebben we krachtvoer met Piet Salvada, de herhaling van de toonstjes. We gaan even naar Johnny Jordaan en geef mij maar Amsterdam.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaats van de Tak Lona's. De Grote Heide. En jij bent alles. En dan heb ik er helemaal plaats van Ria Valken. Hou je echt van mij? Rocking Billy. Ja. En toen heb ik er helemaal blijven van Johnny Jordan. En geef mij maar Amsterdam. Nou, Johannes, zit ik op de klok. Het is weer bijna 10 uur. Dat betekent dat ik mooi stopje maak. Mijn musical onthaal op deze tiende tune op 18 augustus 2026. Voor de mensen die ik ben een hele warme groet van de studio hoi. Van de mensen die in je zijn ben ik een hele warme groet van de studio hoi. Van de mensen die bellen hebt, hartstikke bedankt voor het bellen. Bedankt voor het mooie harkje. Morgen hier tussen 10 en 12 uur hebben we Frisiane mix met Romke Kroondijk. Dan kan je hem een Romke bellen op de telefoonnummer 0414-0221. Dan hebben we een keuze te wachten van, hè? En voor de mensen die zometeen naar bed gaan, lekker kusje. Lekker slapen. En morgen weer gezond op, hè? Wie na je week achter de praatstoel zit, dat weet ik even zo net. Dat is nog een vraag tegen. Dat komt ver voor goed. En kom de vrijdag tussen 6 en 8, dan heb ik Sieps Stoorzender. En tussen 8 en 12 uur even wat hoort met Henk Janssen en Niels. Blue Harkinoi, Radio Spomberg. De streekromrap van de Friske Marren en de Butnam. Ik zeg hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsien Roeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

this anymore.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.